0: gala deze, want daar gaat deze, al hebben we het over zenuw.
1: Radio Lusitânia, 24 horas por dia, a música de Portugal.